breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zijn schrik stoer de dagen erom.